Ja, mensen, goedenavond. Daar zijn we dan deze keer in het Nederlands. Hartelijk welkom bij het programma waar u ook maar mag wezen over de wereld. Of hier in Australië of ergens waar maar ook. Het is altijd weer gezellig. Het eerste bericht kwam gelijk al binnen, dat hoort u alweer. Altijd leuk als mensen meeleven en gelijk berichtjes sturen. Altijd heel gezellig. En ja, verleden week, we hadden een verjaardag. We hadden 3 verjaardagen eigenlijk. Deze keer in het Nederlands. Hartelijk welkom bij het programma waar u ook maar mag wezen over de wereld. Of hier in Australië of ergens waar maar ook. Het is altijd weer gezellig. Het eerste bericht kwam gelijk al binnen, dat hoort u alweer. Altijd leuk als mensen meeleven en gelijk berichtjes sturen. Altijd heel gezellig.

En we hebben er vanavond om 4 van meer staan. Van Dikhout, De Dijk, Doe Maar, Het Goede Doel, Toontje Lagen, Cadans, Boudewijn de Groot, Armand. Van alles wat mensen. We kijken wel wat het allemaal wordt. Ik heb ook een paar mooie liedjes gemonteerd over Zuid-Afrika en Namibië. Gezien dat we de laatste 14 dagen geleden dat we daar een bericht gekregen uit Namibië. Die luisterde er ook mee. Dus gaan we vanavond ook een liedje voor spelen. Als ik heb hem hier dus bij me. Dus als ik dat allemaal voor elkaar kan krijgen. Dan zullen we wel zien wat dat allemaal wordt. Maar voor de rest van alles wat. Je weet zoals het gaat. Ik hoop dat jullie een goede week hebben gehad. Het is redelijk weer geweest in de Nederlanden. Hier, het wordt een beetje kouder. Ik heb veel s'avonds de voetbal een beetje ben ik uitgekeken. Tot vannacht. Vanavond ga ik niet naar bed, ook als ik thuis kom. Dan ga ik nog naar de Tour de France kijken. Dat is ook heel interessant op het ogenblik. Gaan we daarna kijken. En dat is ongeveer zo 1:30 afgelopen. En dan om 1:45, dan komt mijn dochter. Die komt de voetbal kijken. Dus ja, dan heb je geen tijd om naar je bed te gaan. Laten we eerlijk wezen. En hopelijk wint Spanje. Want ik zou het heel mooi vinden als Spanje van die Argentijnen zou kunnen winnen. Maar als ze er maar niet uitgefloten worden door de scheidsrechter. Maar we zullen zien wat het wordt, mensen. Ik ga het nog een liedje spelen. Laten we beginnen met deze van Jannes. Met De Hele Nacht Aan Jou Gedacht. En daarna ga ik gelijk door met een liedje van Dikhout, Stil In Mij. Ik mag eerst alles eventjes aanzetten hier. Oké, daar komt hier Jannes.

Ja, en dat was het dan. Lenny Coeur met Le Poppies. Met Visite, Visite. En ja, een beetje van alles wat, zoals ik al zei vanavond. Wat ook nog, oh ja, wat ook nog wat vraagjes hadden we. Kijk, jongens, even kijken. Daar is... ja, weten jullie wat vragen? Hè? We hebben het wel vaak over vragen en over beslissingen. Nou, deze, dit is een vraag. Die kwam van Zuid-Afrika, van Tuin. Het is een acteur en hij slaapt. Weten jullie wie dat is? Het is een acteur en hij slaapt. Volgende liedje, daarna kun je het me even laten. Laat het maar even weten. Stuurt me een berichtje. Dus het is een acteur en hij slaapt. Wie is het? Hier komt, morgen is er weer een dag.

Ja, morgen is er weer een dag. En ja, hij heeft wel een paar dingen waar hij over klaagt, maar zo is het toch. Morgen is er weer een dag, mensen. Nou, dat is mooi. Ik ga straks ook nog even een liedje spelen. Ik zal het even van tevoren aankondigen. Ik heb het 1 keer eerder gespeeld op de radio. En ik weet dat de mensen zijn, die waren er niet helemaal blij mee. Dus ik zal het nog wel een keer aankondigen als ik het ga spelen. Ik weet niet of iedereen het wel eens gehoord heeft. Maar ik ga het spelen. Ik vind het persoonlijk wel aardig. Het gaat dus klinkt. Ja, het kan een beetje raar overkomen. Maar goed, laten we het daarop houden. Dus, er wordt niet ingevloekt of geen slechte woorden gebruikt. Maar het kan een beetje raar overkomen voor sommige mensen. Maar dat maakt ook niks uit natuurlijk. Ja, Spanje tegen Argentinië vanavond, mensen. Dan kun je natuurlijk hier niet omheen. Ja, dat kun je wel, want dat is het verkeerde liedje. Moet ik even je stilzetten. Even doordraaien, stoppen. Wat deze zijn, ga ik nog een keer doen.

Ja, dat was het dan. Mim Camarine natuurlijk, Viva España. Nou, laten we het hopen, mensen. We zullen het zo'n uur of vijf morgenochtend zullen we het wel weten wie er gewonnen heeft, denk ik. Misschien als de extra tijd is, een beetje later, maar we zullen wel zien. Nou, ik had eerlijk gezegd, ik kwam dit liedje een beetje raar over, want we zaten vandaag in de preek in de kerk, oh ja. Ja, en daar had die man het over dat we ons geld niet mee konden nemen en dat het dit niet was en dat niet was en over dit en over dat. Een leuke preek, goede preek eigenlijk. Maar toen zat ik zo aan te denken, ja, we kunnen nooit wat meenemen natuurlijk, hè. Laten we eerlijk wezen. Alleen ons goede humeur, dat gaat met ons mee. Maar toen dacht ik even aan dit liedje van Tol Hansen. Dus ja, er zijn mensen die misschien zeggen, Jan, je gaat te ver, maar ik denk het toch niet. Het gaat over zes planken.

gemaakt. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van 6 planken. Dat ligt een ieder in het verschiet, al ben je nog zo'n grote Piet. Je krijgt 6 planken anders niet, een huisje van 6 planken.

Ja, dat was een non-tol Hans. En hij moet ik eerlijk zeggen, hij heeft wel gelijk natuurlijk. Laten we eerlijk wezen. Maar goed, laten we daarop houden. We kunnen niet verder bij stil blijven staan. Als het u geschonken of gekrenkt hebt, dan verbied ik mijn verontschuldiging aan. Maar ik had het tevoren gezegd. Dus je had erop kunnen rekenen. Het is een acteur en hij slaapt. Mensen, wat is het of wie is het? Eerlijk gezegd, ik had er ook niet aan gedacht, maar het is natuurlijk Brad Pitt. Want Brad, die Pitt, die slaapt. Goed, daar heb je het dan, net zo makkelijk. Ja. Hoe die erop komt, mensen, ik weet het ook niet. Maar ja, ik blijf ze toch maar doorvertellen. Ik vind ze wel aardig. Wat hebben we nou? We hebben Doe Maar. Is het? Drie. Oh, nee, het is de dijk. En die kan het niet alleen.

ja, er stopte nogal vlug, maar dat was hem dus. Namibia, My Heart van Zuidwest. Oké, dat was hem. Ik hoop dat hij goed overkwam. Het klinkt er hierna, zoals ik hem opgenomen heb, dat het af en toe een beetje misliep. Maar goed, laten we hopen dat het allemaal een beetje ging. Wat hebben we nou nog meer voor je klaarstaan? Happy en Happy geloof ik? Nee, niet Happy en Happy. Ik sta liever op de ski van de havenzangers.

Ja, dat waren ze dan, de havenzangers met Op de Ski. Ik sta liever op de ski. Nou, mensen, ja, ik had een liedje gespeeld over Zuid-Afrika, over Namibië. En daar komt natuurlijk onze beste brave vriend Henning vandaan. En nou stuurde hij me net een berichtje. Dankjewel voor dat liedje over Namibië. Maar ik heb er nog één. Ja, en ik weet, er woont een vrouw ergens in Namibië en die heet Linda. En die hebben een keer een berichtje gestuurd dat ze de muziek mooi vond. Dus ik heb er nog hier eentje, heb ik nog opgenomen over Namibië. En dat is Namibië en jou van Glennis Lynn. Namibië en jij.

Zuidwest Namibië en jij, Glenislin. En dat is altijd een leuk liedje. En het is natuurlijk op de melodie van Brabantse Nachten zijn lang. Oh ja, ja. Oké, mensen, we hebben nog een minuut of 4,5. Tot het volgende weerbericht. Moet ik even gaan kijken wat voor muziek dat we klaar hebben staan. Wat dat het zo lang zal duren. Nee, 3 minuten, 4 minuten, dat maakt niet uit. We praten er straks wel een puntje aan. Ik ga deze even spelen van nummer 4. Doe maar met Sinds een dag of twee.

En ja, dat waren ze dan. Dat was Doe Maar met Sinds een dag of twee. Oké, dus ja, dat is deze. Dat is de eerste uur alweer afgelopen, mensen. Het is weer voorbij gevlogen. Zoals ik al zei, het is gewoon te gek. Maar goed, laten we gaan kijken naar het weer. Maandag 15 graden. En, oh, 16. Het is net opgedraaid naar 16. En kans op een buitje. En dan op dinsdag hebben we ook een beetje kans op een beetje regen met 14. Woensdag 14 met kans op regen. Dan donderdag en vrijdag hebben we 17 graden met zon. Zaterdag en zaterdag en zondag weer regen. Met zaterdag 16, zondag 14 graden. Dus zoals ik al zei, dat we nou denken dat het hier een beetje lente begint te worden. Nog niet, mensen. Zijn we nog niet aan toe. Gaan we even doordraaien naar Maastricht. Perth. 13 graden op dit moment. Daar hebben ze maandag tot en met vrijdag zon. Tussen de 17 en 19 graden. Dat gaat best. Maar dan ook daar zaterdag en zondag weer regen. En ja. Zoals het overal hier regen, regen, regen. In Canberra. Zullen we naar Canberra kijken. Er is op dit moment 6 graden. Dan gaat het vannacht naar de 2 graden toe. Om een uur of 7 morgenochtend. 6 uur, 7 uur, 8 uur. Het allemaal 2 graden. Dan wordt het morgen in Canberra 15 graden. Dus 15 op dinsdag. Woensdag 14. Allemaal bewolkt. En dan op donderdag, vrijdag is het 11 graden, maar zon. Zaterdag 12 en zondag 12 en een beetje bewolkt. Maar ook niet echt dat je zegt, jongens, wat is het lekker warm. Hè? Hebben ze wel zon, maar net 11 graden. Dus ja, kijk, dat is Australië natuurlijk. Daar kun je het zo niet mee doen. Ga je daarentegen naar Darwin, daar is het op dit moment 22 graden. Schijnt de hele week de zon. Wordt het niet kouder dan 29. En het wordt ook niet warmer dan 30 graden. Dus kijk, dat zijn mooie temperaturen. Zo rond de 29, 30. Maar dan zullen we even kijken. Want daar is het vaak wel heel de vochtigheidsgraad. Waar zit die? 61%. Dus dat valt ook nog wel mee. Maar ja, dat is een dame natuurlijk. Met tropisch gebied. Laten we dan gaan kijken naar de hoofdstad van Noord-Holland, Amsterdam. Of is dat Haarlem? Haarlem, weet ik veel. De hoofdstad, Amsterdam. 20 graden op dit moment. Maandag bewolkt 21. Woensdag, dinsdag 22. Woensdag bewolkt 20. Donderdag bewolkt 21. Vrijdag weer zon 24. Zaterdag 24. En dan krijgen ze ook daar weer regen. Op zondag, maandag en dinsdag ziet het er een uitkans op een buitje. En daar is de vochtigheidsgraad. Laten we even doordraaien hier. 51%. Ja, dat is ook een beetje benauwd. Vervelend. Goed, dat is in Amsterdam. Zullen we even kijken wat het is in Spijkenisse. Op dit moment 20 graden. Maandag 21, dinsdag 22, 22. Donderdag 22, vrijdag 25. Maar dat is allemaal bewolkt. En dan zaterdag 24 ook Haarlem. Dankjewel, Tuin. En dan zondag ook daar weer regen in Spijkenisse en Portugal. Dus ja, mensen, het wordt tijd dat ze een beetje regen krijgen. Het is er heel droog geweest natuurlijk. Ik heb het ook, terwijl je kijkt, ik heb ook gezien, terwijl ik op die de Tour de France kijk, wordt er ook wel eens wat verteld. En ook op in de Nederlandse krant wel. Veel bosbranden in Frankrijk ook. En ja, dat is allemaal, het is ook daar heel droog. In Sint-Nicolaas-Ga op dit moment 18 graden. 20 op maandag, 21 op dinsdag. 22 op woensdag, 20 op donderdag, 24 op vrijdag. En zaterdag 22 en ook daar zondag regen met 22. Maar allemaal bewolkt, de hele week bewolkt in Sint-Nicolaas-Ga. Maastricht daar tegenover staat er op maandag bewolkt met 22, dinsdag zon 24, dan ook weer bewolkt op woensdag en donderdag met 23, 24, vrijdag 26, zaterdag 26 en zondag 24. Dus dat vallen allemaal wel mee. Dan wordt het nu tijd te gaan kijken naar Kaapstad. Er staat hier bij Kaapstad. Staat er op mijn telefoon dat het op dit moment regent. En daar is het net 16 graden.
Maandag ook nog kans op regen, een bui en 16 graden. Dan dinsdag en woensdag een beetje beter, maar het is nog steeds 16 graden. Maar misschien een beetje zon. Donderdag weer kans op regen, 70%. 16, vrijdag 18, zondag 19, zaterdag 19, zondag 25. Dus ja, dat, voor het weekend volgende week ziet het er goed uit daar. Goed, en dat is in Kaapstad. Dan zullen we ook nog even kijken wat het is in Brekkenvel. Ja, ik had het kennen weten, tuin van vroeger, hè? Haarlem van Noord-Holland en Amsterdam van Nederland. Ik had het kennen weten, maar ja, ik ben er al een tijdje weg natuurlijk. Maandag in Brekkenvel. Vandaag regent het, zegt hij. Het is miserig rot weer. Maandag 17 met zon. Dinsdag 18 met zon. Woensdag nacht krijgen ze over 's nachts nog wel een beetje regen, maar 17 overdag. Donderdag regen met 16. Vrijdag 19. Zaterdag 20. Dat is in Brekkenvel, waar natuurlijk onze correspondent voor dit programma woont en werkt. Oké, mensen, dat is dan een beetje het weeroverzicht voor deze week. En ik hoop dat, dat het allemaal een beetje lukt voor jullie. Het is gelukkig een beetje koeler in Nederland. Want het is daar voor veel mensen vuilst en vuilst te warm geweest. Oké, ik ga een liedje draaien en dat vind ik eigenlijk wel een beetje op mijn eigen lijkt. En dat liedje dat heet Ik ben niet dik, maar ik ben wel gezellig.

Ja, dat was hem dan. Ik ben niet dik, ik ben gezellig. En laten we eerlijk wezen, mensen. Wat heb je nou aan zo'n magere lat? Schiet je ook niks mee op natuurlijk. Je moet gewoon lekker leven, eten, drinken. En ja, feest hebben in de tent. Laten we eerlijk wezen. Er is al zoveel ellende in de wereld, zullen we maar zeggen. Goed zo. Nou goed, hier is hij dan, België. Of is er leven op Pluto het goede doel? Oh, moet ik even kijken, moet ik hier daar.

Ja, en dan heb je weer mensen dat gedoe, hè, met de verjaardagen en al zulk soort dingen natuurlijk. En we hebben dan een paar verjaardagen. Mensen luisteren denk ik niet mee, maar dat maakt niet uit. We zullen het toch eventjes ronddraaien voor allemaal. Gisteren in Nederland, in Portugal, de heer Matthijs den Braber, die was jarig. Bericht gestuurd, bericht terug ontvangen. Heel leuk natuurlijk, allemaal gezellig. Morgen, mijn oudste kleinzoon wordt 19 jaar. Morgen alweer wordt het 19 jaar, gloeiende. Waar blijft het tijd natuurlijk? En op dinsdag, een van mijn zoons, Hayden, de ene laatste, die wordt 34. Dus ja, daar gaat het ook weer mee door. Die luistert zeer zeker niet. Die zit op de vrachtwagen onderweg naar Perth. Zender, die verstaat helemaal geen woord Nederlands, dus die zal ook niet luisteren. En Matthijs, wordt misschien dat Sjaantje het wel door zal geven dat we het hebben verteld. Maar dat hij meeluistert, vermoed ik niet. Goed, laten we het daarop houden. Drie verjaardagen dus, Matthijs, Zender en Heden. En ja, dat is het voor deze week aan de verjaardagen. Ik ga het liedje spelen van Jan Biggel met Iedereen Weet. Oh ja.

Ja, daar heb je het dan. Hij weet nu ook wat iedereen weet. Dat ze het ook met een ander deed. Nou ja, goed. Dan is het misschien beter als ze er toch maar vanaf is. Laten we eerlijk wezen. Maar goed, dit liedje is voor Corrie Konings nog eens ook wel gepasselijk. Na dat lied. Dat gaat over Amore.

Ja, dat was natuurlijk mensen, Boudewijn de Groot met Jimmy, oftewel de eenzame fietser. En ja, ik krijg berichtjes binnen, ik zit muziek op te zoeken. Ik heb zo druk bezig, mensen, ik heb eigenlijk bijna nergens tijd voor. Jongen, wat een druk leven heb ik toch weer. Oh ja, ja. Nou goed, dat was dus... we hadden Amore van Corrie Konings, dat was Boudewijn de Groot. Nee, die Koos Albers die ga ik niet draaien. Die Mieke Tel kwam vanavond ook maar niet. Dan deze maar, dat is nummer 10. Deze 10, ja. Dat is bij de Rijkswacht van de Strangers.

kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk

Ja, dat was hem dan, Armand, met Ben ik te min. En ja, het is niet de echte originele tuin, ik weet het, maar ik heb hem hier op een cd staan, dus die speel ik dan maar. Hè. Ja, daar kan ik verder ook niks aan doen. mijn verontschuldigingen. Mensen, nog 24 minuten. De tijd vliegt voorbij vanavond weer. En er zijn sommige mensen die zijn altijd een beetje laat met luisteren. Een paar keer gebeurt al. Maar ja, dat geeft niet. Die zijn ook druk bezig. Worden ook een dagje ouder natuurlijk. Maar ze zijn er nu wel bij. Dus dat is altijd leuk. Hey, dit is Tinus met Gezellig naar het café.

Ja, dat was hem dan. Ik moest me even alles van nou even terugzetten. En ja, zo gaat je natuurlijk moet gewoon even door blijven gaan. Anders zijn we wel de avond zit ik hier maar van alles te doen. Goed, dat was hem. Tieners met we gaan naar het café. En deze is van Lars en Chantal. En die gaan helemaal los vanavond. Oké, nou ja, goed, laten we gaan dan.

Ja, vanavond gaan we los. En we springen en zingen tot de haan heeft gekraaid. Nou ja, helemaal los gaan weet ik nog niet, maar het zal wel een lange nacht worden natuurlijk. Tegen de tijd dat morgenochtend de voetbal afgelopen is en alles. Nou ja, ik was vanochtend om 7:30 mijn bed al uit. Dus dat lag ik vanmiddag net eventjes in mijn stoel een dutje te doen. Kwam er iemand op de deur kloppen, dus die hond die ging helemaal over zijn rooien. Dan ben je ook gelijk weer wakker. En dan straks als ik thuis ben, dan maar een glaasje rode wijn en naar de tour kijken. En zoals ik eerder al zei, die loopt tot 1:30 vannacht. En dan om 2:00 begint de voetbal. Dus ja, er zal niet veel slaap vallen. Maar goed, laten we daar geen zorgen over maken, mensen. Voordat je het weet. En dan zitten we volgende week zondag, dan ben we er weer. Wat gaan we voor je spelen? Ik heb een meisje van alle dag, de Gebroeders Grimm.

Ja, en dat waren ze dan natuurlijk. Het ruisen de golven van de Sunstreams. En daarvoor hadden we nog eventjes A Bloom met even aan mijn moeder vragen. En ja, mensen, zo loopt het programma alweer bijna tegen het einde aan. Hè? Oh ja, we hebben nog tijd voor één liedje, een klein liedje en dan nog een liedje onderuit te gaan. Dus hier komt hij eventjes. Dit is Ria Valk.

Ja, dat was het dan. Ria Valk met worstjes op mijn bosjes. En op het laatste zeg je, wat doe ik nou met soep? Nou ja, misschien in je mond. Ik weet het ook niet. Waar kan je het anders stoppen? Oké, mensen, dat was het dan weer. Dat is het programma voor deze avond. Het is weer gezellig geweest. Ik ben blij dat u er allemaal weer bij aanwezig bent geweest. En als alles goed verloopt en we mogen het leven hebben... En dat hebben we zelf ook niet voor het zeggen natuurlijk. Dan zijn we de volgende week weer. Dan doen we het nog een keertje voor de gezelligheid. Ik zit een beetje te denken aan iets anders volgende week, maar ik weet nog niet wat. Ik zal wel zien wat het wordt. Ik heb de hele tijd al niet gedaan dat we liedjes hebben gespeeld die in het Nederlands vertaald zijn. Misschien hebben we een keer gedaan toen Daan hier nog was. En het is alweer bijna 2 jaar geleden dat Daan weg is gegaan naar Perth. Dus het zou kunnen dat dat volgende week zou gebeuren. We zien het wel. Je hoort het allemaal volgende week wel, mensen. Ik ga afscheid nemen. Auf Wiedersehen aan de Duitsers. Baie dankie aan de mensen in Zuid-Afrika. All the listeners in Australia and wherever you may be. Thank you for listening to the Dutch program tonight. En aan de Nederlands mensen. Het is houdoe en de mazzel. Het is gedag van hem. Dag. En het is gedag van mij. Groetjes. Tot volgende week.